0: Goedemorgen luisteraars.
1: Goedemorgen. Een uur natuur.
0: Ja.
1: Show nummer 54.
0: Ja, welkom bij Vreemde Vogels Radio.
1: Ja. Hoe is jouw zondagochtend?
0: Mijn zondagochtend was heel ontspannen. Ja, gewoon lekker opgestaan. Ja, het is wel... Ik slaap nu op de volkstuin. Daar mag je van 1 april tot en met 31 oktober lekker overnachten ook.
1: Elke dag op vakantie.
0: Zo voelt het wel. Behalve dat er dan, het zit naast het vliegveld, altijd om 6:55 een vliegtuig opstijgt. Dus meestal ben ik om 7:00 wakker. Okay. Ik heb geen wekker, maar toch ook weer wel. En jij?
1: Ja, ook ontspannen wakker geworden. Na de overwinning van Marokko is moeilijker in slaap gekomen bij mij in de buurt.
0: Ja, je woont in de Schilderswijk, hè?
1: Ja. Maar het was wel heel gezellig.
0: Ja.
1: Ik ben zelf nog even gaan kijken. Het is één groot feest.
0: Ja, wat fijn zeg. Leuk. Goed om te horen. Wat hoorden we net?
1: We luisterden naar Shuttle 358, het nummer Tank. Daarvoor een track van Soda Light. En daar de eerste track was van Federico Durand. Nummer heet Nederland, 1959.
0: Netherlands. Met de TH. En ja, en deze ochtend hebben we een interview. Ja, we zijn naar het zuiden geweest. Het is altijd een feestje om dat te mogen doen.
1: Het diepe zuiden.
0: Het diepe, diepe zuiden.
1: Naar de zachte G.
0: Ja.
1: En de vlaaien.
0: Ja, we hebben hele lekkere kruisbessenvlaai gegeten. Dat is ook...
1: Bij Kamerich.
0: Ja. Maar we hebben een interview gedaan met

0: Geert Gabriëls. Geert is politicus voor Pro tegenwoordig. Ik vind het een beetje gek om... Hij is gewoon GroenLinks, toch? Ja. Hij heeft heel lang voor de provincie gewerkt als gedeputeerde staten. En ook nog een aantal jaar in de Tweede Kamer gezeten. En probeert de groene agenda te promoten. Te promoten, inderdaad. Ja. Maar daar gingen we nu niet... Nou ja, gingen we wel een beetje over praten. Maar we gingen praten over de bijzondere natuur in...
1: In het zuiden van Zuid-Limburg.
0: Ja, want er zijn dus heel veel soorten. Ook omdat het zo'n bijzonder gebied is.
1: Ja.
0: Ja, als je daar bent, het is heel heuvelig, groen.
1: Het voelt niet als Nederland.
0: Nee. maar dat is het wel. En daar gaan we over horen.
2: Hier heb je allemaal vingerhoeds gehad.
3: Oh ja.
2: Ja, en wat ik heel tof vind is die kalk. Je ziet meteen kalk op de grond, omdat natuurlijk mergel, dat vind ik meteen al heel Zuid-Limburg. En met de lus en zo, er groeit hier van alles. En het is hier gewoon niet zo droog als in heel veel andere delen van Limburg.
0: Nou, op dit moment is het sowieso niet droog, want het regent. Een beetje.
2: Niezert, ja.
0: Waar lopen we eigenlijk?
2: We lopen nu in Zuid-Limburg, nabij Kottesum en Epe. En dat is eigenlijk waar de geul best wel diep, ook bij de Heijmansgroeven, het landschap insnijdt. En daar heb je eigenlijk het oudste gesteente van Nederland wat daar dagzoomt. Maar we zijn net bij een wandelpad iets hoger op de berg, op de heuvel, gestart. Want ik kan me herinneren dat toen ik zelf dan gedeputeerde was, dat ik hier samen met ambtenaren een hazelmuis-excursie heb gehad. En ja, we lopen nu op de plek waar hij zou moeten zitten. Want er veel bramenstruiken zijn en veel gewassen waar die in zou kunnen zitten. Hij klimt graag, hij kan goed klimmen. We gaan dadelijk kijken of we nog kunnen zien. Of we nog kunnen kijken of we hem kunnen zien. En dat vind ik super spannend.
1: De hazelmuis klinkt als een hele gezellige muis.
2: Het is een heel erg schattig uitziend dier. Waarvan er in Nederland echt heel weinig zijn. Hè? En dat vind ik van Zuid-Limburg ook zo tof. Je hebt er soorten die nergens anders in Nederland voorkomen.
3: Kijk, kever.
2: Oh ja.
3: Wat is het?
2: Ik denk dat dit een junikever... Nee, een mestkever... Zou dit een mestkever zijn, Roy?
3: Ik weet het niet.
4: Wel, ja.
3: Blauwe keven. Poten heeft hij. Zo'n zwart lijfje en een blauwe poten.
2: Ja, blauw. Ja, en zo zijn hier ook plekken waar je vuurvliegjes hebt.
3: Echt?
2: En vliegende herten van die grote
3: van die
2: insecten.
3: Grote.
2: Ja, vroedmeesterpadden, die maken zo'n geluid. maar bijvoorbeeld ook de geelbuikvuurpad, die hebben een gele buik en die hebben een patroon op de buik. En alle patronen zijn dus uniek. En die zitten hier ook in Zuid-Limburg. De vuursalamander of de eikelmuis. Hè. De eikelmuis en de hazelmuis zijn beide geen muizensoorten. Het zijn...
3: Het ziet er uit als een hamster.
2: Ja, ja.
3: Maar dan klein.
2: Ja, klopt. En die heb je hier ook nog, de hamster, de korenwolf. Die zit hier ook nog ergens in Zuid-Limburg. En dat zijn allemaal dus populaties die dus heel klein zijn en waar er niet zoveel meer van zijn. En daarom zijn er ook allemaal soortenbeschermingsprojecten om deze unieke soorten voor Nederland te blijven behouden.
3: Dan dat er eigenlijk weinig van zijn?
2: Ja, omdat ze specifieke zijn leefgebied kwijtgeraakt. Ze hebben specifieke omstandigheden nodig. Er zijn natuurlijk ook andere manieren van landbouw geweest. We hebben natuurlijk in hun leefgebied ingegrepen. Dus er zijn bijvoorbeeld van de eikelmuis nog maar twee locaties bekend. Dat is bij de Bemelerberg en het Zabelse Bos. En van de hazelmuis ook maar enkele locaties, waaronder dus deze. Nabij de Heijmansgroeven, nabij Epe, waar hier dan dus nog hazelmuizen leven. Ja, het gaat niet goed met de diersoorten, het gaat niet goed met hoe wij met de dieren omgaan. En dan lopen die populaties dus terug.
3: Door de modder. Wat doet Limburg eigenlijk om te zorgen dat deze... Ja, groep met dieren bestaan blijft.
2: Ze hebben

volgens mij contacten met agrarische organisaties, met natuurorganisaties, maar ook met gemeenten, maar ook met landeigenaren. En waar ze soortenbeschermingsprogramma's mee opzetten. En dan is er monitoring van bijvoorbeeld de zoogdierbescherming die dan ook mee wil helpen. Maar bijvoorbeeld ook de Gaia-dieren. De Gaia-zoo heeft bijvoorbeeld een fokprogramma voor eikelmuizen om ook die genenpopulatie nog goed te houden. En door dat programma en door die samenwerking ook met de zoogdierbescherming is het aantal ook weer een beetje gegroeid. Dus dat is, dat is eigenlijk een verantwoordelijkheid die we met z'n allen hebben. En provincies gaan in Nederland over het natuurbeleid. Mm-hmm. Dus de provincie Limburg heeft heel veel van die soorten waar ze dus heel veel energie in moeten stoppen. Ook in de hazelmuis en ook in, dat zou niet alleen moeten, maar dat wil je ook. Je wil die soorten behouden. Want ze zijn schitterend. Ze hebben een nut voor het systeem. Ze hebben...

0: tijd nog over, wat is het leven dan nog waard? Hè?
1: Ja, dan wordt het heel eentonig.
0: Kijk, dat dus heel vaak, dat is altijd een discussie wat ik hier altijd heb moeten voeren. Mensen proberen dan natuur in geld uit te drukken, om dan de waarde ervan te laten inzien. Maar ik vraag me dan af, hoeveel schat je dan in dat het kost om een eikelmuis te zien die zo zeldzaam is? Of, dat kun je toch nooit in geld uitdrukken? Dat is een gevoel, dat is een levens...
1: Ja.
0: Ja, een levensverrijking, dat is niet in geld uit te drukken.

0: Ja, dit is Lori Saxo met het nummer Grows Along the River Fast van Earth Focus. Dat is ook een gelijknamige documentaire die gewoon op YouTube te zien is over allerlei natuurdingen op de aarde. Ja, ik moest ook meteen denken aan aan de tuin van de school de ambient sets van O.C., Woody en Arif. Warme herinneringen aan, net zoals het gevoel bij dit nummer. Ja, we zijn toegekomen aan de natuurkalender. Ook deze maand is er weer van alles te doen.
1: Ja, ben benieuwd.
0: Aankomende week, dus van 10 tot en met 13 juli, is de Nationale Tuinvlindertelling. Ik denk dat we dat misschien wel moeten doen. Heb jij een beetje vlinders in de tuin?
1: Een paar? Ja.
0: Oké.
1: Niet zo heel veel midden in de stad.
0: En wat heb je dan zo al, weet je dat?
1: Nee, ik heb geen idee.
0: Oké, als je dus niet weet wat het is, je kunt gewoon van tevoren opzoeken op vlinderstichting.nl. Daar kun je alle informatie vinden over de verschillende vlindersoorten, de algemene soorten die hier voorkomen. En hoe je de telling kan doen. Bij mij op de tuin is er best wel wat.
1: Ik heb wel gehoord dat je moet bier op je boom smeren of zo. Wat was het?
0: Stroop. Ja, maar dat zijn nachtvlinders.
1: Ja, zijn ook vlinders, toch?
0: Ja, dat is wel waar. Ik ga niet haten op de nachtvlinder. Op 11 juli is het Wereldpaardendag. Heb je die ook in de tuin staan? Nee, en op 12 juli is het Internationale Dag van de Hoop. Op 20 juli is het de Dag van de Maan. Dat vind ik dan wel weer grappig, dat het dan niet de Nacht van de Maan is. Maar dat is in ieder geval op 20 juli.
1: Dus je moet vooral overdag aan de maan denken.
0: misschien kun je hem ook wel eens zien. Dat heb je toch wel eens. En dan 22 juli is het Hangmatdag. 28 juli is het Natuurbeschermingsdag. En 30 juli is onze dag. De dag van de vriendschap. Yay! maar is elke dag toch? Misschien ook nog wel... dit was de natuurkalender voor de maand juli.
1: Een kleine natuurkalender deze maand.
0: Nou, augustus is echt nog een stuk magerder. Ja. Ik zit trouwens te kijken... Je ziet hier allemaal meeuwen in zo'n vuilniszak pikken. Oh, dit ziet er heel grappig uit. Ook een beetje goor. Sorry, ik was even afgeleid. Ik wilde ook nog wel wat anders mededelen en vragen. Want wij draaien wel regelmatig muziek van Noes Klaar, platenlabel. En ze hebben het een beetje zwaar. Dus als je leuke muziek van hun wilt kopen, er staat echt van alles op Bandcamp. Ze hebben natuurlijk ook hele mooie platen.
1: Koop gewoon een plaat.
0: Ja, koop een plaat. Het is gewoon hartstikke fijn om thuis te hebben. Dat. Nou, we gaan...
1: Deel 2.
0: Ja, we gaan terug naar het zuiden van Limburg. En dan gaan we eens kijken of we die hazelmuis ook werkelijk kunnen vinden. Ik ben echt benieuwd of we hem gaan zien.
2: Ja, ik ook. Ik hoop het echt, want hij is zo schattig. En omdat hij zo zeldzaam is, is het ook gewoon nog eens heel bijzonder. Maar ik kan me niet meer precies herinneren. We moeten ergens hier die wei in. Dan worden we wel heel nat.
0: Ja.
2: We gaan even kijken of we daar in kunnen. En anders... gaan we terug en dan gaan we gewoon door die struiken heen.
1: Ja, misschien zou je hier wel ergens kunnen doorsteken.
2: Ja.
0: Dat lijkt
2: wel. Zou je hier erheen kunnen of zouden we daar een ingang hebben?
1: Ik weet niet of er... Ja.
2: Dus wacht,
0: daar is daar ook nog een hekje. Ja. Er staat daar een paal.
2: Ja, dan gaan we dat toch proberen. Kijk, je ziet hier ook dat een ander dier hier ook geweest is. Zie je dat? Hier onderdoor is een dier geweest. Het is een wildpad, zie je dat? Ik weet niet welk dier.
0: Oh ja.
2: Maar dit is dus wel waar ze zitten. Ze zitten in, dit is een meidoorn, en de struwelen en ze blijven dus klimmen. Ze worden ook wel eens aapje genoemd. Maar dat komt omdat ze dus heel veel, bijna niet op de grond komen. Ze komen dus de hele tijd in struwelen. En dat is precies wat je hier ziet. Bramenstruiken, meidoorns.
1: Ja.
2: Je ziet hier van alles waar zij in leven. Alleen, ik weet niet hoe wij hier doorheen gaan komen. Zullen we hier onderdoor gaan? Of zullen we er bovendoor gaan?
1: Bovenlangs lijkt me te handig.
2: Of gaan we gewoon dadelijk, als we echt bij die wei moet er ook ergens te betreden zijn.
1: Ja, kunnen we ook proberen.
2: We lopen iets verder.
0: Ja, laten we dat nog doen. Ja. En als we er niet, kunnen we ook nog terug.
2: Ja.

0: circuitweg. Ik ben wel blij dat we dit in ieder geval, dat mijn geheugen me dus niet in de steek gelaten heeft. Want
1: nee.
0: Dit moet er eentje zijn.
1: Ja, zeker. Dat ziet er precies zo uit.
0: En daar was dus dat wandelpad, niet net hier achter. Je ziet er dus struwelen.
1: Oh ja.
0: En dit is dus precies de plek waar zij dus kunnen leven. Dus een hooiland wat dus niet helemaal gemaaid wordt en waar gewoon alles in gang gaat. Waar we net gewoon erin gelopen zijn, dat we helemaal nat zijn. Met allemaal bloemen en nu de wilde peen. Hier zie je bramen, dus brem, dit is een hazelaar. En ze zijn dus ook hazelmuis, hè? Ze eten dus ook hazelnoten. En waar zit hij dus nu in? We zitten nu bij een hazelaar. Dus dit is een hazelaar en daar zit hij dus in.
1: Ja.
0: Maar in dit nestje zit hij dus niet. We gaan naar een volgende kijken.
1: Okay.
0: Wel tof dat we deze gevonden hebben.
1: Wat goed.
0: En dan zouden er hier nog meerdere van dat soort nestjes moeten zitten. Nou ja, en we gaan ze niet verstoren, we gaan gewoon alleen even kijken. Maar ze hangen dus geschud. Oh, boy, dat was vet. Mijn hart klopt dan in mijn keel, hè?
1: Ja.
0: En weet je waarom? Omdat A, is een van de zeldzaamste soorten in Nederland. B, het is zo'n mooi dier. En het is dus een dier wat wij kennen, we denken dat het muizen zijn. Het zijn knaagdieren, het zijn slaapmuizen, ze doen een winterslaap. Zien er ook anders uit, hebben een grote staartpluim. En je zou denken dat soort dieren leven in Nederland niet. Maar ja, hier in Zuid-Limburg op deze helling wel. En daar de marentakken, schitterend uitzicht. Het is toch vet om dit met jullie zo te doen. Ik had wel gehoopt dat ik het nog een beetje kon herinneren. Maar nu moeten we ook nog echt zien.
1: Spannend.
0: Ja, ook dan.

0: Die is een Chiani.
1: Je weet het, my favorite. Een van mijn favoriete artiesten.
0: Ja, en het nummer Sirens van The Second Wave.
1: Ja, het is een hele lange series met Seven Waves. En dit is dus de tweede.
0: Ja.
1: En daarvoor... daarvoor door het interview met Geert natuurlijk.
0: Ja.
1: Geert, heel erg bedankt voor dit hele leuke interview helemaal in het zuiden van Nederland.
0: Dat was een geweldige dag.
1: Ja, en we hebben het echt heel leuk gehad. Dankjewel. Ik kan iedereen aanraden om lekker naar Limburg te gaan. Een treintje pakken.
0: 2,5 uur, dan ben je er.
1: Ja, gewoon lekker boekje mee. Kan gewoon.
0: Lekker door het Guldal wandelen.
1: Ja, ook mooi.
0: Centraal morgens net. Neutraal morgens net.
1: Ja, het is een gek punt in Nederland. Het vierlandenpunt.
0: Het is eigenlijk een vierlandenpunt, ja.
1: Ja, maar misschien gaan we daar nog wel later meer over vertellen. Stefan Lummel, heel erg bedankt voor het artwork.
0: Ja, heel sick artwork weer.
1: Ja. Jij ging helemaal color coördineren. Ja, alle kleuren raakten je vandaag aan.
0: Ik had het niet eens door, maar toch onbewust doe je toch.
1: En... Straks gaan we de Space Lady horen met Be Thankful for What You Got. En Marlon, waar ben jij vandaag dankbaar voor?
0: Nou, dat ik toch elke maand deze show mag doen, denk ik.
1: Ja.
0: En met allemaal geweldige mensen op pad mag.
1: Ja.
0: De natuur in.
1: Ja, mooi.
0: Jij?
1: Nou, ik ben eigenlijk heel dankbaar dat mijn lichaam zo goed werkt. Ik kan ermee dansen, ik kan ermee sporten, ik kan er lekker mee eten, ik kan er mooie muziek mee luisteren. Het is een prachtig stukje, prachtig apparaat.
0: Prachtig stukje natuur.
1: Ja. We gaan dus afsluiten met Space Lady, Be Thankful for What You Got. Volgende maand, zijn we er weer, augustus. Dat is de grote verjaardagsmaand voor mij. Ja. En ik wens in ieder geval... jou en alle andere mensen een hele fijne zondag.
0: Fijne zondag.